Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja, hou van hom, hou van hom.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel.
0: Houtlepel.
1: Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja, ja.
0: Paplepel.
1: My kinders ken van een, my kinders ken van houtlepel.
0: Die ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even a fool is a dier, ne?
1: Die... Ja, ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as a dier.
0: Ja, ja. Want op die hy prinkie wat gemaakt het van het eensie is daar een papagaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is dit
0: recht? Nee. Well, okay. Dit is net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: O, hulle sing Ossewa saam.
0: Jy kan nie Ignis een papagaai indruk nie, gids mens. Hy sal in boot sit. Ja.
1: Jy moet nie nou luister, Ignis nie, hoor.
0: Het is een vijf, moet nie waar, nie.
1: Ja, sy.

0: Op een gegeven moment is dat weer van Fat Man en Pieter Smit op ramkatradio.co.za. Pieter, daar is nog een keer weer voor. Vuls.
1: Goed, vertel van mij wat er.
0: Twee oulikies, ouwerlikies.
1: Ja.
0: Deze en Don Lindbergh.
1: Oh, the seagull's name was Nelson.
0: Dat is hij.
1: Altijd een mooie likie.
0: Dat is hij. En dan vier oulikie van Blaise.
1: Zweef soos Arend?
0: Nee.
1: Oh, ek raai nou.
0: Engels hier. Hierdie voorweg, maar hierdie in taal.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Dat is hy. Mooi.
0: Twee rijf je op pad. Was maar drie. Nee, twee, vier.

Morgen Bezo 10 op 13, zaterdag 11, 14. Morgen Bloemfontein 8, 18, zaterdag 7, 18. Morgen Kaapstad 10 op 17, zaterdag 13 op 18. Morgen Durban 17 op 20, zaterdag 16, 18. Morgen Johannesburg 9 op 18, zaterdag 8, 18. Morgen Kimberley 11 op 20, zaterdag 9 op 19. Morgen Mafeking 9 op 20, zaterdag ook 9, 20. Morgen Elspruit in Mbombela 8:22, zaterdag 7:23. Morgen Pietermaritzburg 11:17, zaterdag 9:14. Morgen Pietermaritzburg Polokwane 8:20, zaterdag ook 8:20. Morgen Port Elizabeth 14:15, zaterdag 13:17. Morgen Pretoria 9:19, zaterdag 8:19.

0: makkers.
1: Hoor jy so, ek klink verskriklik. Maar dit behandel erge angs en spanning en dit help ook met slaaploosheid.
0: Strychnine ook.
1: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 Julie.
0: Julie.
1: Eenvoud dag.
0: Eenvoud nie.
1: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag. Nie, maak net eenvoud nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 Julie. Geekness dag. Geekness. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
0: Geek.
1: Ja, geekness dag. Geekness dag. En dit beteken jy deel jou technische kundigheid en unieke stokperkies met ander.
0: Ons doen het 4 keer een week.
1: Ek sê jou. Dit is ook rock and roll dag. Met ander woord rock and roll. Lekker. Man, hoe mooi is my Afrikaans nou weer.
0: Dit is maandag, nee?
1: Ja, dit is maandag.
0: Wil jy nie maandag by radio?
2: Lekker rock show.
1: Eindelijk, nee. Dit is mos maandag.
0: Dit is mos minis.
1: Nee. Dan is het ook ADHD bewustheidsdag. Ek denk dit is nogal een belangrike enekie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 Julie, pandemoniumdag. Nou ja, ek weet nie hoe vier mens dit. Ek wil nie. Woensdag 15 Julie, jeugvaardighede dag, as ook werelddag vir dis Bastille dag, Bastille dag. Hotdog dag, so ons net met Afrikaans sal sê, sekere worsbroekie dag. Maar hotdog klink vir my beter, want ek sien hom met een Vienna in, is dit nie?
0: Oh, ja, ja.
1: Dat is my, vir my persoonlijke verskil net tussen een...
0: Op gas warm gemaakt.
1: Op gas warm gemaakt. Hoorie, hier is nou nog een gummy worm dag.
0: Solank het suurwurm is.
1: Ja nee, slaan my nie met een nat vis. Gummy worm dag.
0: Natwurm.
1: Ja, natwurm. Ja, dit was jou internationale dag, ja, van vandag tot volgende woensdag.
0: Wally, hy kort eruit klaar.

0: Ik was alweer van Bob Marley, Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom ons gaan een beetje wildtuin toe, nee, Pieter.
1: Joeg, een beetje lang laatst was ik daar.
0: Of dierentuin toe, want ek ben, ek gaan nie al toe hierdie krijg in die wildtuin nie. Je moet baie mooi kyk.
1: Maar goed.
0: Ja, ons gaan een beetje terug 80s toe.
1: Ja.
0: Is jou survivor? I have a tiger.
1: I have the tiger.
0: Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: Oh ja, ek onthou alweer, baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toe is jy verder gewees. Nee, kind, jy was 20. Ek hou sê, enjoy.
1: Akelige mens.
0: Op pad jy nie smeke langt hebben, binnenkort hier op Rabat Radio.co.za.

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: Hallo, my naam is Anlie van Rooyen van Kingdom Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Met Manuel Escorsio, denk ek. Ja, vang die lig, baie mooi liedjie. Judy Ferreira, die blonde matroos. Dan, wat anders ter as Ken Griffin met die Kukukwals. Hierdie liedjie kom een baie ver pad. Hy kom ook daar uit my malese vroeger uitgaan jare en hulle net kon hierdie, waar sy ook op die orrel speel. Ek kon ook op die stadium, maar ja, met die muziekstuk nie uit my kop uit nie. En dan Lance James, Ahoy Madagascar.

Ok, amper vang hierdie liedjie my nou hier so onkant. Goed, ons is nou so, daarom nog nie maar die laaste pylvak nie, ons het nog so paar liedjies oor. Ons gaan nou vervolgens luister, wacht, ek het die boodskap van André gekry van twee mense wat ook vroeger vanavond gesteer het. Skies, jy het so baie boodskappe deurgekom, dat ek nie by alles eers uitkom nie. Die eerste een is van Willemien. Ek is ook ingeskakel, luister lekker saam met my oorfone op, is mos by kleinkinders in Katoe. Ouma gaan eerst donderdag terug Kimberley toe. Dankie Willemien, en dan Ria Smit het gesê, baie dankie Ramkat Radio vir die prachtige Seaboys muziek. Sterkte aan Gerda en gesin en Jan se familie. En dan klink het vir my Piet Duitser, luister ook, Piet Duitser Nieuwoud. Hy het hier vir ons ding gestuur oor die Seaboys, maar ek sal dit net eens bykie later uitklaar. Hy sê, daar was twee Seaboys bands gewees. Maar ok, ons sal dit nou later hoor wat daar so aangaan, maar goed, ons gaan aan met die muziek. Ons luister nou na Lance James, Maritza en Chrissy Rousseau met Whispering Hope. Dan Sonny Harold, Ons Vlieg Saam, dis het jou het met Simeon Haseen. Dan Bless Bridges, Bloedrooi Rose. En dan kan ek nog een inpas, Monty Jackson, Ze Bring Die Sterre Nader. Ja, die sterre is in die lucht, so ons sal hulle sien. Goed, kom ons luister verder.

Je handen en je hoed, jouw jas tot boven knoop. Jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

0: Neil Diamond geweest, af jou met Crackling Rosie. Net gaan ons oor een borrel wijn, so dan gaan we die plant druiven.
1: Correct. Kijk, ons sal allerhande verskoning soek om by een blommiekie of een thema aan te pas. Ja, verseker.
0: Pieter, jy was oud onderwijzer.
1: Ja, ja.
0: Het echt wel gehoor vir graad 5? Stan het Dries in jou dag.
1: Ja, ongelukkig ja.
0: Nou, dat is ietsie wat graad 5 in hulle examen vraagstelling ons gereed vir die ons gaan voorhoud.
1: Ja, ek het die hele lys, maar ek gaan hulle so 3-3 per donderdag aand lees.
0: Okay.
1: Wat graad 5 in examens geskryf het. Hoor jy, excuse, ek kom nou terug wat ek nou gesê het, ongelukkig ja, maar is eintlik lekker om vir die graad 5 school te gehou het oor. Kyk, hier by graad 7, dan moet ek maar bykie hulle in toom hou, nee.
0: Hulle word ons nou groot.
1: Hulle word nou groot, maar ook lekker gewees. Nou mag ek, hier is een paar antwoorde uit examen vraagstelle uit. Nou die eerste is, belangrike uitvindsel was die bloedsomloop. Dit het verhoed dat jou bloed stilstaan. Wat stilstype veroorzaak? Nou ja, nou kom ons by Salomo. Die ookie sê, Salomo 300 vrouwe gehad en nog 700 bye vye gehad.
0: Bye vye?
1: Bye vye. Maar hy was gelukkig baie slim en het een plan. Excuse, wat hy nou hier sê, en nog 700 bye vye gehad, maar nie een van hulle het hom gesteek, nie, hy was gelukkig baie slim. Dis nou die vye met dorings, hy was gelukkig baie slim, en het een plan uitgewerk daarvoor. Dan sê die volgende ookie, Johanne van Arkel, het van een stapel brandwonde gesterf. Hulle het haar met een blaasbalk aan die brand gepomp, tot haar hare een vrou geraak het. Nou, ek kan nie weet om volgende week die volgende te lees nie, hoor.
0: Hoe moet jy so vraagstel werk?
1: Ja.
0: Ek gaan vir jou een bekende liedjie van Bette Midler, The Rose, bietjie gerevamp.

sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Is die remix geweest daar voor van Rose Garden van lang, lang geleden. Het is een onlangse remix, maar hij is nog mooi gemaakt.
1: Ja, ik hou daarvan. Je weet hoe ik elke keer zie, als je so iets luister, lekker levendig, en een beetje beat, en die voeten jink, en die arms wil op en af, en allerlei mooie goede.
0: Dis hy. Nou, met ons plant het thema vandag blommetjes onder andere, ne?
1: Ja, ja.
0: Daar is een ander liedje wat sy naam begin met flower. Waarvan de flower is het nog op wat van Marissa is, maar ja. So, maar die liedje sy naam begin met flower.
1: Flower, dis nou nie die aand.
0: Sien, middemeel nie.
1: Ja, ek wil nou net sê koekmeel. Koekmeel.
0: Self-raising.
1: Ja.
0: Nee,
1: oké, okay, gaan aan, Janie.
0: Die ene is gesing geweest nou, jy dacht, daar op loft is.
1: Oh, ek weet. Ek gaat niks sê nie, ek weet.
0: Uitlink so. We play a better mix with music like this.

0: Ik wist dat Green Green Grass geweest daar. Green Green Grass van George Ezra. Op Ramka Radio op een CEO.z. Nou, die volgende liedje is een beetje stariger. Maar het is een stariger liedje. Maar het is een mooi liedje.
1: Ja, dat is vreemd dat ons stariger liedje zing op je drive show. Gooi milies.
0: Ons het langklas gesing op je drive show.
1: Weer.
0: Ons speel je liedjes. Ons het langklas zelf gesing.
1: Dat is nog een beetje tijd. Kom eens kijken volgende week. Uitdagen.
0: Gaan ons iets live zingen in de eerste uur. Die extra uur.
1: Nee, hele eer nie. Net in die keer.
0: Nee, in die eer, ja.
1: Ja.
0: Nou, ek het nou nie permissie van die baas af nie, maar ek vat my kans. Nee?
1: Ja, maar...
0: Om Johanse storiekie te speel dan. En dan lekker veel te speel van Johan, of wel, om ek maar as fat man.
1: Ja.
0: Maar die keer het ek om toe hy nog net onder sy eie naam gesing het, Johan Brummer.
1: Ja.
0: Nee?
1: Goed.
0: Sonneblom en gesiggie. Gaan wat die dokter?
1: Ja.
0: Wat okay. Ek aan daar by die party was.
1: Ja, ja.
0: By Afrie Forum.
1: Ja.
0: Ik is niet al geweest na een paar van jaar. Maar anyway. So, hoor wat sê Fat Man of Johan Brummer? En dan sing hy vir jou, is daar een gelukkie, maar een beetje, wat ek nie lof sê, het was nie verkeerd, so nie slaap raak aan die verkeer nie, maar.
1: Rij maar by taxis voorbij, dan gaan jy nie slaap raak.
0: Jy op die hoeter. Maar, dis net oor wat saterdag gebeur, nou, of die naweek eintlik mag gebeur, maar hy sing saterdag, so hy gaan net saterdag bewerk.
1: Ja.
0: Maar dis nou as ons het taal uitgesluit gaan, ons moet hulle kyk net feest toe.
1: Daar is hy.
0: Nou hoor het sy Johan over.
2: Hallo, dis die Fat Man hier. Die kyk net buitelig expo by Sondela. 25 Julie. Ek sien julle daar. Daar is iets vir alles. Oeh, ons gaan lekker sing. Lekker verhoog. Ander kunstenaars ook. En baie staliekies. Kyk net buitelig expo Sondela. Die 25ste somme nou Julie.

0: Dat is eigenlijk niet bolly.
1: Jij is niet bolly, want...
0: en Nelson is ook niet.
1: Ik heb daar niet gehoord, zang niet.
0: Ja, cookie. Dat is ook klaar, want we zijn nog heel veel van die band geweest, maar ze heeft niet eens aan gezang.
1: Ja, maar ik heb maar vier keer gestuurd van haar, want ja. Zij geel maar een liefje stuk. Ik denk, je een beetje Carmadier geraakt daar.
0: Carmadier? Dat is hier echt veel internationale dag, wat ons nu van nou of half steeds gaan doen, want dat is nog een keer een rentje in de show, hè?
1: Ja, nee, helemaal. Ik is altijd terecht, ja.
0: Drie uur is zo. We gaan nog bij meer doen, hoe zo.
1: Ja, nee, ons gaan nog. Ons gaan nog.
0: Ja, ons gaan nog.
1: Ja, ons gaan nog.
0: Mag ik even kijken, wie?

0: van lach, is wat is dag vandaag nu weer? Wat is dag is vandaag?
1: Oh, wat ik weet is blauwe
0: ja,
1: dag.
0: Ja, ja, ja. Ik ga even, Thijs is speciaal voor jou. Armin van Buuren, Siliki. Bla, bla, bla.
1: Geniet om Thijsjes.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwie op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.

0: Dat was Dawn geweest met Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree.
1: Nee? Ja, dat is waar.
0: Echt je lenken met woorden.
1: Old Oak Tree.
0: Het is een Old Oak Tree.
1: Maar dat is een spelfout van de Lukland. Dat is zaai. Ook wat ik net gelezen heb.
2: 92 weken.
0: Ons het, wanneer was dit dierenthema geweest voor laatste week? Nee, ons het dierenthema gehad.
1: Dat is recht.
0: Toen ik zo begin met een liedje, genaamd The Animal Song.
1: Ja.
0: Ik ga vanavond weer spelen.
1: Ja, omdat daar zoiets van die natuur en planten in is.
0: Omdat die band zijn naam is Savage Garden.
1: Well, okay, ek is nou weer van die waar af hier so.
0: Ik klip jou Animal Song Savage Garden op Raamkant Radio.co.za.
1: Rechtstreeks vanaf Jagdkamp Lappengrill.

Morgan Beach was 7 op de 19, Saterdag 9, 25. Van Bloemfontein 5 op de 19, Saterdag 7 op na 20. Morgan Kaapstad 11, 19, Saterdag 13, 20. Morgan Durban 14 op na 18, Saterdag 14, 20. Morgan Johannesburg 7 op na 19, Saterdag 8, 19. Morgan Kimberley 8 op na 20, Saterdag 9, 22. Morgan Mafeking 8 op na 20, Saterdag 9 op na 20. Morgan Mbombela 6 op na 20, Saterdag 5, 21. Morgan Pietermaritzburg 4 op na 18, Saterdag 5, 22. Morgan Pietersburg, Polokwane 7 op na 20, Saterdag 6, 19. Morgan Port Elizabeth 12, 18, Saterdag 12, 23. Morgan Pretoria 8, 19, Saterdag ook 8, 19.

0: Tijdens geweest aan het Eesbosland geweest steeds die bos wel klonk. Fitplant en Boesmanland. Ik denk dat het bij Fitplant en Boesmanland. Pieter, precies. Anyway, het is heel veel gestuurd. Apies door een oma.
1: Ja, dat is toch wel een... Oudelijke energie, hoor. Met die draad hier recht. Hij is nog bezig om...
0: Met een goeie koffie om.
1: Moeilijkheid te maken. Ja, weet je, dat is de eerste keer... Het is de eerste keer dat ik hier liedje gehoor het.
0: Appies door een oma.
1: Ja, het ook nou so deur gaan, jy weet, om nou te soek vir liedjies vir die playlist.
0: Ja.
1: Ek kry so baie liedjies wat mense nie van bewus is nie. En hier is oulik.
0: Bly die oulik.
1: Jy gooi hom.
0: Ons gooi hom.
2: Vir die huis van oumas

0: We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio. En iets van alles word aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.

0: Dit was Frieda Francis met Elke Hart het 'n Wens. Andrei kry hierdie boodskap van Johan Oliver geaf. Nou, dis die eerste keer wat hy met ons gesels, maar lyk nie vir my wil hy ons moet gesels nie, want hy sê, ons moet minder praat, laat ons lekker muziek speel, want dit klink vir my, hy hou van ons muziek. Baie dankie Johan, en dankie dat jy luister. Ja nee, maar dit wil ons hê. Goed, ek het net na Valet julle gegroet, sy het ook na vir ons hierdie boodskap gestuur, sy sê goeie hand aan allemaal, en sy wil groete stuur vir julle familie daar in Western Area, en ook vir allemaal wat saam luister, en die tapa ook gesê, hy luister ook saam, en hy wil ook maar net laat weet, ja, hulle van Western Area luister saam, Marlene van Jemiston het ook vir my hier een dansende prentjie gestuur, dit lyk nogal soos Amerikaanse president, maar hy dans te lekker, so, ek is bly, julle luister ook saam, en laat het goed gaan daar met julle. Nou ja, laat ons Johan se wense voldoen, en aangaan met die muziek. Net na die volgende advertensie, luister ons na Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow? Dan die George Baker Selection, met Paloma Blanca, Harry Petulius, met Adio, Adio, Amore, Adio, dis is Sokkie Mengsel, Sokkie Mix, ja, en dan Lee Magnum, Going Where the Lonely Go. Andere sê altyd hierdie is sy liekie. So. Ja, is sy song daar. En het lyk vir my, ek gaan daar my kopie koffie kry daar van Jaco se kant af. Ek gaan dit geniet. Kom ons luister.
1: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in, elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending, en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: Dit was Lonely where the Lonely Goes van Lee Magnum. Ja, ons het ook al vir Lee ontmoet. Sy skoonsister het destijds saam met my by Kim de Park Sasraad gewerk. En ons het om nou so paar jaar terug, jy die seker 5-6 jaar terug, daarby Martebiespoordam ontmoet, waar hy opgetreed. Janie het ook nog daar gesing saam met sy dochterkie. Toe was Chrisanne, ek dink, 6 jaar oud gewees. Nou was hy al 13, so dis ja, al 7 jaar terug. Ok, net hierna luister ons na Mani Jackson met sy weergawe van Goodbye My Love, Goodbye. Maar ons gaan nog een goodbye sê nie, dus nog nie eers 8 uur nie. Dan Neil Diamond met Longfellow Serenade. Jo, wanneer laatste kom gehoor. Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Go. En dan Patricia Lewis, Then He Kissed Me. Wie jy gaan gekom nee, hallo sê, terwyl jy nou op is.
1: Goeienavond mense. Ja, ek loop maar krom en skeep en alles, maar ons gaan aan. Ek glo julle geniet die muziek wat ek saamgestel het. Ek het sekomtrend 2 ure gesit.
0: As dit nie langer was.
1: Ja, om alles mooi lekker saam te sit en alles mooi op te stel. En geniet het. Amal van hier doe daar ooral oor en oor die seeg. Geniet die muziek hier op Ramkat Radio.
0: Nou sê, goed, kom ons luister na die liedjes. Nou toe jy daarom weer andere systeem ook gehoor. Jy het op dan verlede week in donderig aand gehoor. Toe ons daar buiten gesit het, maar het is bieke cool, en ja, ek sit nie alleen nog buiten nie so, hy leie langsaan op die bed, maak so lang die bed warm, en dan saai ek hier in die spaarkamer uit.
2: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Janie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf, en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Ja, ik had ook vroeger gepraat van A.D. Roeberda, een verlierdorpse wereldboer. Nou, alle boeren met appels. En A.D. vertel nou, als jullie bezig om appels te plukken, als de dingen zijn. Die appels wat die lekker liggen, weet nou, maar een beetje malen is nog recht, maar mag niet naar die mooie winkels toe gaan. Die appels worden hier in de bin gegooid en die mensen wat nou werken, hulle iets om van die appels. Hij zei, maar vat, hulle nou pauzer, hier tussen die klomp bomen. Hij zei, nou vat die mannen vullen. Appels voor huis toe en appels voor eten. Hij zei, nou is een vrouw wat jaren bij hem werkt. O, Sarah. Hij zei, maar Sarah had van geboorte af niet tante na bekje. Hij had nooit de tante ook uitgekomen. Hij zei, nou kreeg Sarah ook een appel. Nou zit ze hier op je trekker. Nou vreet hulle appels. Nou kijk Sarah die appel. Daar wrijf ze om blank. Daar draait ze die appel. Daar kijkt ze die appel. Daar zie ik dan niet. Daar wrijf ze weer die appel. Daar kijkt ze weer. Nou zie je even Sarah, even onderaf met die appel. Nou weet je ook Sarah die tanden niet. Nou maak hij ook zo'n, hoe gaat Sarah die appel geëet krijgen? Nou wrijf Sarah weer die appel. Hij kijkt haar zo. Hij zei, Sarah, nou hoe maken ze met die appel? Ze zei, maar staart baas hem net voor mij.
1: Het is Frans' country songerijs. En ek luister na Andra en Hanley op Ramkat Radio.
2: Daar sê hy, jammer ek wou nog daar storiekie aangekondig het, want toe is ek nou besig om hier iets neer te skryf van nota wat ek wil maak, en toe speel hy nou sommer. So ek hoop julle het dit nou geniet, ja ons het die hele paar van Andries van Meulen se stalkies en storiekies wat op die stoep opgeneem is en so aan. En ja, ek sien dit is na 8, ek wil net vir Joan en Heinz daarvan wees, Monte Vista in die Kaap ook sê, goeienaand en welkom, ek hoop julle luister lekker. En as Gerda Pool en familie daar luister, julle is net so welkom hoor, maar ek denk julle is al besig met begrafenisreëlings vir Jan en so aan. Maar ja, ok, ons gaan aan, nou luister ons na Paul Buckley met My Maria. Dan nog enetjie van die Radio Afrikaans Beats, Silver Dream Machine van David Essex, maar die Afrikaanse weergawe. Ja, hulle sê, dis Afrikaans EDM dance version, baie mooi liedjie. Dan Roy Balken, Vriende in die Son, Rudy Klaas en Cordelia Botha, met Kukuru Kuku, Paloma.

Nou ja, mense, of ons nou wil of nie, dis nou die einde van vanaand se program. Ek het nou so lekker sit en luister, ek sê vir Andre, dit was regtig 'n baie mooi program. Partykeer sit mens voor die rekenaar en weet nie wat om in te sit nie, en dan gaan haal jy maar hier en daar en oralste muziek uit, maar ek nou regtig vanaand iets van alles ingesit. Johan, Johan Ovelewage, ek hoop jy het dit nou geniet, dat ek nie te veel gepraat het nie, en dat jy heel tyd die muziek geniet het. Nou ja, ek gaan julle nou groet, ek sê vir julle baie dankie vir allemaal wat geluister het, en ek hoop my Raai het vanavond sy muziek geniet, sy het nou die aand gesê, nee, sy is mos iemand wat hou van ritme, nou kyk, al die liedjes wat ek vanavond gespeel het, het lekker ritme gehad, tot on top of Old Smokey, al was het nou lekker wals gewees, maar ja, het ritme gehad. Goed, ek groet julle met Gerry Pretorius, sy Love is My Destiny, en dit is, kom van sy album af, Sing vir jou Bless. Ek sê vir julle goeie nacht, lekker slaap, tot ons weer volgende week gesels. Onthou morgen middag is Ludwigse program, met sy gouwe treffers, en ja, saterdag het Jannie julle buitenuitsending daar van die Kijknet Expo af, by Sondela, so, hulle is ook op, ek dink van 9 tot 1 seker daar rond, maar luister maar, en dan ook, morgen aand is natuurlijk Rudolfse opspoed, van 6 tot 8:30, waar hy ook lekker muziek speel, en sondag natuurlijk ons kerkprogram, en die middag Ludwigse uitspan, en country, sondag aand, so, daar het hulle nou al die programme, nou ja, nou sê ek vir die nacht, lekker doodies.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

0: baby, come back.
1: Ja, ja, ja, die London Boys daar so. En ek weet dis een van Cassie, van Gary's se favorite kunstenaars daai. Hy het ook, dit was, toe ons nog daai game gespeel het van die gaskunstenaar en so aan, was dit nogal een van nou Kasman se keuses gewees wat die ou ingestuur het, London Boys. En so ek het op haar bykie, ek hoop die ouwe is al die wakkel daar op Gary's, dat hy klaar sy paie, alles klaar gedoen het. Ek sien die ouwens is bezig aan die polies te, hulle stoei daar so, dis die koperkabels is hier, daar is een tik, en aaptwak, en al die goede, die ouwe roei, ja, ek het nie wat, so moet het gaan, ons moet hulle plat skiet, papa. Nou ja, ek het gesê, ons gaan vandag so een bykie een paar verjaarsdae ook gauw vinnig hier deur hardloop. Eerstens, sommige hier op die lys, is my groot vriend hier in Grabouw, Philip Gerber, hy verjaar vandag, hy is volle 29 jaar oud vandag, en sy skoonmense kuier ook die naweek daar by hom, en ek en hy en sy broer het gister aan daar so by die Orchard Farmstal, het ons gevindig al om die krip gestaan en so, daarom net so ietsie gevat op die oudse verjaarsdag, so Philip, lekker verjaar my mater, dan het ek ook hier Elmarie Smit, dit is ook een schoolvriendin van my, sy verjaar ook vandag, André Kutsie, ook een ouwe Springbok siet, wat sê mens, de Makkeland Hoërskoolman, hy verjaar ook vandag, wat ek net gauw hier deur kyk, Soumery Oret de Pree, sy verjaar vandag, die afgelope week, Loranda Groenewald, ook een schoolvriendin, baie geluk Loranda, 2 dae terug, 16 juli het sy verjaar, Pieter Koegelingberg, ou eister Pieter Koegelingberg, dis nou nie die een wat jylle ken, van Alexander Baine, hy is hier van Paartewilse wereld, hy 3 dae terug, het hy die ou, 15 juli, het die ou verjaar, Moore, Kobie Skreder, ou Kobie, lekker man, eister, Sonja de Kok, Jos de Kok se vrou, wat dinsdag, 21 juli verjaar, weet ek nog hier so, Johan Bota, 21 juli, Jacques Belloni, wie ken nie vir homie, dinsdag 21 juli, denk ons sien, ja, so daar, my swaarse dochter Kiara Brits, sy is woensdag 22 juli, en Henriette van Deventer, Henrietta, ek denk sy is ook een gereelde inskakeler op ons ramkatte, ek denk hulle is van Ierland as ek het nie mis het he, sy is woensdag 22 juli, ek sê ons nog sien hier, nou ja, maar ons stop eerst by woensdag, ons ga altyd weer volgende week sy luisteraars geluk wens, en dan het ons een groot uister wat ook vandag verjaar, en dit is niemand anders nie as die bekende, en beroemde en beruchte sanger, Stefan Visagi, hy verjaar ook vandag, ek weet nie hoe oud die ou vandag is, maar ek denk hy kan nie ouwer as 22 wees, he. So, kom ons, doen sommer nou, vir almal wat verjaar, gaan ek sommer so 2 in een rij speel van Stefan Visagi, net omdat hy ook vandag verjaar, en lekker, enjoy hem, geniet het.

Geluk met jou verjaarsdag vandag en vir al sy aanhangers waarvan ek ook een is, twee lekker nommerkies daar van hom om gister se vier en I'll be okay. En Hendrik Kotse het vir my die final score gestuur, ek weet nie of julle gehoor het daar tussen die muziek deur die All Blacks 40-21. So, daar is ons die eerste groot game van die naweek is oor en verby en die All Blacks het daar met die laure weggestap. My groot vriend Gert Paragosen daar in Ierland, die ouwe dat weet ook, hy is so 10 aan, so doopouwers vanoggend. Weet nie of die ouwe rij, en of hy werk, en of hy by die huis is nie, hy sê net, hy is 10 aan. Nou, morgen, ou Gert, jy het groot planne, maar sal nie nou uitlap, is nog een bykie te ver voor die tyd. So, ja, wat gaan ons nou doen? Oh, ons een bykie muziek luister weer. Ja, ons Marco en Stella is Mississippi Dance Club version 2026. Dis natuurlijk die Mississippi song van Pussycat. En dan na hulle, onthou julle vir La Paloma Blanca, ja, cover 2026 Greek Party Mix. Balalaika en Buzuki Party Heat. So, kom ons hoor het klink hulle, hier kom hulle.

Ja. Nou dink ek almal is seker wakker. 10 voor 12, Saterdag 18 Juli. Rock and Roll is King, PDP cover remix. Volgende Erasure.

Yo, daar sy, tien in een rij, nee, dat is die eerste keer wat ons tien in een rij speel, hier op Ramkad Radio, en al die songs, of die kunstenaars het iets te doen met my vakantie, wat ek gehad het die afgelopen,

Lekker, lekker, lekker, lekker. Hoe gaan het nou? Julle hoor wat sê DJ Dick Pains daar uit die Bosmanland uit. Die ou is weer buite orde vandag. Hy is buite orde. Hy roep my hierso. Hy roep my en ek moet gaan. Of hoe sê hulle? Jos de Kok, dankie, dankie, dankie. En ek weet Jos, jy en DJ Dick Pains, julle deel die liefde vir hierdie volgende song. En ek self ook. En Sipi, Rudolf. Snoekie Goosen, I like him, we're quiet.

DJ Dikpens homself daar, sy eie song wat die ou gemaak het, sy woorde, eie woorde, en dan natuurlijk AI om so'n bietjie gehelp met die muziek, maar hy is ook een kunstenaar homself, en ja, Jos sê ook, hy cocaine song loop, Jackson Taylor en the Sinners, hy loop sommer op WP's event gisteraand, lekker Jos, en Bertie het ook, dat weet, die Rock, en Kasper, WJ, hy samen het hier sommer vir my een klomp songs gestuur, ek gaan nou, hy gaan hulle nou so een vir my, want ek die name net kan kry, man, dat ons kan hoor wat, dat ek al net weet wat vir my wag, en terwyl die goeikies nou deurkom, hier is nog een stukkie, Henny de Bruin en die gitaarkerels, tesame met Glenn Pierce, baie bekende concertina speler, wat ook daar uit de Makro uit, Alexander Baise wereld uitkom, Oranje Mund uitkom, en dis by die Armei 2024 feest gewees daar in Namibia, en hier is een song van hulle, en daarna my vriend JP Dippenaar met Namakwaland.